So, gaan we toch nou al die glieglie neugier van de dingen. Duurt nog een oefruk. Dus zo'n goud die laren hier ten voorraad uit de lucht. Es raakt het nog niet. Nog niet. Aber es kann noch, wer weiß.